Tina Rainford met Silverbird. Ja, heerlijke klanken, nie? Ek hoop het gaan goed met jou vanmorgen en ek hoop jy het een stem oor en dat jy die ochend saam met my gaan geniet hier by Bosveld Stereo in die vroege ochendure. As jy nachtskool werk, alles sterkte aan jou en wakker bly, nie? Ek het vir jou Christian Baartman, my vrou, dan uit die 90's uit Tony Christie down in Mexico. Dan gaan ek vir jou Charlie Pride's Afraid of Losing You Again.

Mooi klanke van Corey Ashbury se Reckless Love. Ja, oneindig, nê? Oneindige liefde. Volgende het ek vir jou Ronel Erasmus. Hy het opgestaan. Tjoh. So veel om voor dankbaar te wees vanmôre, nê?

Er is Retief Burger se net een naam. Er is waarmee John Lombard afgesluit het. Dankie John vir die laatste 4 uur. Veilig ry huis toe. En Retief Burger se net een naam het ons gebring by ons oggendoordenking.

Ja, baie mooi daai van Frida Francis, ne, Go Light Your World. Theodor, sê hier by Bos van Studio op die Sondagmorgen, is by 10 minute oor 5, as jy saam met ons geluister het na die oordenking en die muziek, dan is ek baie bly, baie welkom. Die ons wat pas by ons aangesluit het, ook aan julle baie welkom op jy gaan wonderlijke Sondag, rustige Sondag hee. En ons gaan die Bosveldmuziek uit die aard van die saak daarby aanpas, by die rustigheid van die Sondag. Nou, goeiemorgen van my Willem Engelbrecht. Dit is baie lekker, altyd op een Sondag. Wat gebeur op een Sondag van nou af tot by 9 uur? Want so net, dit is so kort voor 9, dan maak ek nou klaar op een Sondag. Nee? Maar dit is nog ver. Onthou die verjaardagboodskappe, jy stuur het na 0641152281. Ons eerste nuusbulletin is om 8 uur en kort daarna, dan wens ons al die mense geluk met hulle verjaardag. Laat kom maar die verjaardagboodskappe na die WhatsApp nummer 0641152281. Verder is dit, oor so 20 minute vanaf, gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, en dan een uur later weer. Hoekom? Omdat die ouwens is wat hier by 5:30 nog gaan slaap, en hulle wil ook weet wat gaan aan met die weer, daarom is daar een herinsending daarvan een uur later om 7:30. Of is het nou 6:30? 5:30 en 6:30, nie 7:30, en dit is al te ver. En dan, die aard van die zaak, die muziek vir een Sondag, baie speciaal uitgesoek, en ek hoop jy gaan lekker luister daarna. Ons gaan begin met Barry Gibb en Brandy Carlile wat saam sing Run to Me. Afrikaanse muziek van Patricia Lewis wat vir ons wag, André, daar is Lise Katske, Peter White en ook Ernst Kleinhanse, Do You Dream of Me. Maar kom ons begin met die ene. Die combinatie is baie mooie combinatie. Barry Gibb en Brandy Carlile se Run to Me.

0: Ja, ook mooi Afrikaanse muziek voor de zondag daarin en Gabby Swanepoel zijn nachtegaal. Baie lekker geluister naar Bon Free van Roger Whittaker ook. Jy is by Bons van Stereo, dus jy is by bijna 6 uur as jy pas by ons aangesluit het. Goeiemorgen en baie welkom. Ons sit die muziek op hierdie zondagmorgen voort net hierna.
1: In die son deurdrenkte dag van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou lichaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en feesgeld.
0: So bykie later vanmorgen, op hierdie sondagmorgen hier met Bos van Stereo, Debbie Boone se muziek, daar is Lumei, se 1,000, of liever 100,000 love songs. Stukkie instrumentale muziek van Zamar, maar eers hierdie Miss You Like Crazy. Dit is baie makkelijk so op die so vroege sondagmorgen, hier is Natalie Cole.

0: Dus dan maar mooi, mooi daarin van Sandra Nights in White Satin. En voor het Wijnand strijden om zijn gewend. Ze is bij Bosveld Stereo op hierdie zondagmorgen. Die horlosie is bij 23 minuten oor 7. En nou moet jy baie mooi luister. En as jy klaar geluister het, dan moet jy natuurlijk nog deelneem, nee.
1: Die Bosveld Stereo TV Gouwes competitie, geborg deur Kasper Kreer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Nou sê, daar het jy om, nou moet jy net instuur en daar kom hulle allemaal. Sommers so gelijk kom hulle hier aan, hier op die WhatsApp-lijn. WhatsApp die antwoord, as jy dan nou moet, na 064-115-2281. Terwijl ek daarby is, as jy wil ons met iemand geluk wens met hom of haar verjaardag, stuur die verjaardagboodschap na diezelfde nommer toe. 064-115-2281. Jan Gorbea en Gert van Tonner is een Lola, jy onthou hom nie. En dit kom net na hierdie ene. Come What May, dit is een prachtige liedjie hierdie ook, daar uit die 70's, as ek het nie mis het nie. Hier is Vicky Leandros.

vir een appel en een ui deur my hart gestap. Vir die liefde van die saak,

0: en so rond ons die uurse musiek af met Donna Winner se Conquest of Paradise. Voor het teens Jordaanse Chyla tyd en ook Chicago met Yorde Inspiration. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Ons gaan die nieuwe uur betree met die klanke van Rod Stewart se Sailing, gevolg deur Gerry Pretorius en Caroline Grace se Jy's Altyd Daar.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware. Gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203. Hard man!

dame wat al diep spore in Afrikaanse musiek getrap het, Larika Rach met Jy is dit dierbaar. Vir Jim Reeves met Welcome to My World, The Judge so Love Can Build a Bridge, en ook Guy Korsen met Ek Bring Rose vir jou. Eers maar hierdie sonoggmore saam met Bosveld Stereo 107.5, musiek nou van Willie DeVille met Storybook Love.

0: Die klanke van Bette Midler met The Rose, Jolandre is Afrikaans op bly, en ook Don Williams met Desperately. Dit is amper 17 minute oor 12 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

haar kind en sy vind geen toevlug om al huis toe te bring. Maar familie se bande sterker as lande, ons harte is soms so verblind.

is haar kind en sy vind geen toevlug om al huis toe te bring. Maar familie se bande is sterker as lande, ons harte is soms so verblind.

tussen sterren zien staan. Want ek is nog jong en die wereld is oud. Sy skadu val ver

Musiek van William Wolfe, William Wolfe Larkins, voor dit Chris Cagle se I Breathe In and Breathe Out. Prachtige countries na daai. Ons is by 20 minute oor 9 en tyd van Nathaniel en Joe Niemand en Every Star. Ek maak het sommer vir jou drie en reik het vir jou Capido net daarna, was ek maar een dichter, net die heel beste uit die Afrikaanse archiewe. En dan Amanda Jordan, Tonight I Am, vir ons die drenerij gaan toemaak.

0: Kanterklanke van Amanda Jordan, Tonight I Am, voor het Cupido, was ek maar een dichter. Ek wil het so saamsing as ek het sê. Kom ook al baie jare saam met ons en een van die iconische Afrikaanse snitte. Nathaniel en Joe, niemand wat vir ons die drenere afgeskop het in Every Star. Ons gaan aanbeweeg met die muziek van Frank Duval. Langklaas hierdie ene gespeel, dis Angel of Mine.
1: As hy wil speel, daar was hy.

0: 0800 7764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Die stem van Ricky Nelson daar so met Poor Little Fool, kom ook nog uit die 60's uit, nee. Al meer as 'n halwe uur terug. Party musiek het daarom maar net 'n eindelose leeftyd, voordat Maritza net so 'n bietjie meer tyd gepraat van tyd. Ons gaan hier klaarmaak met Mariah Carey's A Dream Lover en ons speel uit met Dusty Springfield, Wishing and Hoping.

Dis die Springfield wat vir ons die eerste uur van die laatnacht klaarmaak met Wishing and Hoping. 'N minuut na 10, goeienaand, baie welkom by Boswell Stereo. My naam is Dewald Verleen, ek is hier om jou geselskap te, tot so kort voor 1 uur. Natuurlijk in hierdie uur, stem en story, so net na ons kwart oor tydmerker. Maar voor dit begin ek vir die uur met die muziek van Roxy Music, Slave to Love.

0: Dubbel goud, dubbel goud. Bosveld Stereo, die hart van goud.
1: As ek heel dag deur pad ry,

Lieflike ou goed van Frankie Miller met Darling. Kouder en jy is my engel net voor het. En Chris Norman, natuurlijk van Smokey Farm. You have lost that loving feeling. Kom ons kom so bykie na die 90s toe. Miskien al vroeg 2000s. Hier is Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely. Show me.

Klanke van Scallywag en Beastel voor het Steve Hofmeyr. Sê vir amal, jy is myne. 25 voor 12 en tyd vir James Blunt. En die man was natuurlijk een luitenant in die Britse Weermacht gewees. En ja, daar uitgekom en besluit hy wil begin sing en wat te loop aan nie so ver nie. Hier is Your Beautiful.

Jennifer Zamudio dans met my. Ons gaan beweeg vinnig, want ek sien ons het besig om my tyd uit te hardloop voor ons by ons laat na oordenking kom. Ek het Blackbird volgende in your hands.

Welbekende klanke van Abba, Chiquita en voor dit Blackbird se In Your Hands. Bring ons uit by so 10 minute voor 12. Ek het tyd vir net 2 snitte voordat ons by die laat antwoord denking kom. Ons gaan begin met Nadine, kom maar in en dan het ek vir jou armtas se saai.

0: blijven je ogen binnen en die voetspoor van een boer.
1: Ons het vir jou vrouwe boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die bane voer vir jou en ook in die brief maar.

0: Danny Gurk here, tell your heart to beat again, and Cordelia, tussen die duivel en die diep blou see. Lynn Anderson nou in die beurt met Rose Garden, weer terug by die bodem met Vir Ewig en Vir Altyd van Gloam, en dan maak ek hier draai in die 90s met Lightning Seeds, Joy. Sissy, catch my jump in my car, en duis die bosveld long, maar hy ou een van hom, as een van sy goeies. Nie dat hy slechte muziek het nie, maar een van sy mooies is so koopmunt.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.